0: Tako ti se svidio danas i da.
1: You listen the best radio in town.
2: Op top, op top, op top, op

0: 咱不都是睡到哪了是的。
1: You listen the best radio in town. Op top, op top, op top, op.

0: Radio op top ITD, radio op top ITD, radio op top ITD. Meneer Basilio.
1: Op top.
0: Op top ITD. ITD. ITD. ITD.